0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De 4 inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Is de uitverkoop nu al begonnen?
12: Nee, joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: De webshop op radioseabreeze.nl breidt alsmaar uit.
12: Er kan nog meer bij.
11: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radioseabreeze.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radioseabreeze.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij 1 graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: 10 jaar Radio Sea Breeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Sea Breeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
11: Radio Sea Breeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Het grootste deel daarvan vond plaats in Iran, gevolgd door landen als Saoedi-Arabië en Noord-Korea. Amnesty zegt dat sommige regeringen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en tegenstanders te onderdrukken. Vorig jaar zijn er in Europa en Centraal-Azië geen executies geregistreerd. Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Jiangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Het zou gaan om een stel dat onder het puin van een ingestort gebouw is gevonden. Door de aardbeving met een kracht van 5,2 op de schaal van Richter stortte volgens Chinese media vanochtend vroeg zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 inwoners van de stad Lijiu worden geëvacueerd. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Ze werden geduwd, geslagen en uitgescholden vanwege hun seksuele geaardheid. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis nagekeken en maken het lichamelijk naar omstandigheden goed. De organisatie van Brussels Pride heeft zijn steun uitgesproken en benadrukt dat dit soort geweld onacceptabel is. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Door de problemen lagen onder meer het netwerk, de websites en de digitale toegangssystemen stil. Ook andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden door de storing geraakt. De Universiteit Utrecht laat alle voor vandaag geplande tentamens gewoon doorgaan, maar niet digitaal. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Het grootste deel daarvan vond plaats in Iran, gevolgd door landen als Saoedi-Arabië en Noord-Korea. Amnesty zegt dat sommige regeringen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en tegenstanders te onderdrukken. Vorig jaar zijn er in Europa en Centraal-Azië geen executies geregistreerd. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 reden zaterdagmiddag in gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op 2 brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. De gemeente riep inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op om binnen te blijven zolang de verdachten nog vrij rondliepen. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Ze werden geduwd, geslagen en uitgescholden vanwege hun seksuele geaardheid. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis nagekeken en maken het lichamelijk naar omstandigheden goed. De organisatie van Brussels Pride heeft zijn steun uitgesproken en benadrukt dat dit soort geweld onacceptabel is. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Door de problemen lagen onder meer het netwerk, de websites en de digitale toegangssystemen stil. Ook andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden door de storing geraakt. De Universiteit Utrecht laat alle voor vandaag geplande tentamens gewoon doorgaan, maar niet digitaal. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Is de uitverkoop nu al begonnen?
12: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Sea Breeze AM. Ga snel kijken
13: op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Please, please, please.

0: AM.
1: Dan McLean hadden we met een neerbetoon aan Vincent van Gogh uit 72. De Wolf daarvoor. I Can Hear the Grass Grow uit 67. En daar heb je niet veel te doen. En Trinity was de eerste. 002-345-709. That's my number uit 76. Als je dat belde, hoorde je tijd zijn. En dit is Talk Talk.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: AM.
1: Welkom. Michel Sardou hadden we. Unfield Ojeclair uit 75. Engelbert Humperdinck daarvoor. A Man Without Love uit 68. En de eerste was van Neil Diamond. I Am Arsène uit 71.

0: volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: Dit is een Amerikaan, was laatste. Heidi uit 78. En ik hoorde je weer meezingen. Alan Price daarvoor. Origineel van Screaming Jay Hawkins uit 56. Maar deze was van 10 jaar later. I Put a Spell on You. En de eerste was van Three Dog Night. The Show Must Go On uit 74.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vandaag spreekt het gerechtshof in Amsterdam met de hoofdverdachte Ridouan Taghi over het ontbreken van een advocaat in het Marengo-proces. Taghi zit sinds zijn veroordeling tot levenslang zonder juridische vertegenwoordiging in het hoger beroep. Eerdere advocaten zijn afgehaakt of raakten zelf betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek, zoals Ines Wesky. Volgens juristen is het Nederlandse systeem hier niet goed op ingericht. In Duitsland en Italië wordt in zulke gevallen sneller een advocaat toegewezen. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken op die twee platforms reclame voor honderden nepwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen voor producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het bedrog. Sinds juni 2025 heeft de politie 535 websites officieel aangemerkt als criminele webwinkel. 273 van die websites plaatsten advertenties op Facebook en Instagram. In de Amerikaanse stad Austin zijn twee tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie één ernstig. De jongens van 15 en 17 reden zaterdagmiddag in gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op twee brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. De gemeente riep inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op om binnen te blijven zolang de verdachten nog vrij rondliepen. En vanavond laat scheert er een enorme asteroïde, 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: De webshop op radioseabreeze.nl breidt alsmaar uit.
14: Er kan nog meer bij.
13: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radioseabreeze.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

0: Als je nog een schilder nodig hebt, even luisteren in het programma Eruit met Anne Zijlstra. Goedemorgen vrienden, want Boney M hoor je met Painter Man. We hebben weer een nieuwe werkweek en wat voor een week. Als ik even kijk naar de weerberichten, dan staat er eind van de week gewoon lekker 20 graden in. Ja, daar doen we toch mee. Maar het is maandag, het is weer een nieuwe werkdag. We moeten weer aan de slag eruit.
1: Good morning, sunbeam, for silk smile through. Good morning to you.
0: Ja, de weken vliegen voorbij en ik bedank natuurlijk Martin van Kampen voor zijn Morning Music Show hiervoor. Nu weer eruit met Anne Zijlstra. Straks natuurlijk weer het spelletje De Morgenster. 8:30 hebben we het oude nieuws. 8:40 de oplossing van De Morgenster. En daartussenin zit gewoon heel veel lekkere muziek. Een beetje geouwe hoer door mij gepraat. En jij uit bed. Laten we maar gewoon van start gaan met muziek. Ik ga de broodjes weer klaarmaken. De koffie ook voor jou. En jij kunt uit bed. We gaan naar Supertramp 79. Logical Song. Hey.

0: more often.
1: Ze was tegenwoordig nog aan het toeren. Volgens mij deed ze ook Nederland nog aan. We hoorden natuurlijk Alanis Morissette met het lekkere Joining You. En naar de volgende plaat gaan we eens even kijken naar de nieuwe opgave van de Morgenster. Maar we gaan terug naar 1972 met Manfred Mann en Be Not Too Hard.

1972 album was The Good Earth en je hoorde Manfred Mann met Be Not Too Hard. Maar we zijn toe volgens mij aan de morgenster. Ja, zoals iedere ochtend krijg je mij een aantal aanwijzingen. Dit keer zoeken wij een Amerikaans duo die nogal bekend werd met het maken van country muziek. Hun bandnaam is afkomstig uit hun achternaam. Ze zijn geboren in Florida als David Milton, 1950 geboren, en Horner Howard, uiteraard zonder hun achternamen. En die was in 1946 geboren. De achternaam is natuurlijk hun handelsmerk. Ja, de twee stemmen. Die hadden eigenlijk ook maar twee grote hits gehad in Nederland en in Europa. Eén daarvan hield de liefde stromend. Ja, meer zeg ik eigenlijk niet, want dan verklap ik alles, vrienden. Welke morgenster zoeken wij dit keer? Dus twee broers uit Florida die de liefde lieten stromen. Straks het antwoord ongeveer om 9:20. Ja, ik heb geen idee wat er allemaal aan staat te komen. Maar in ieder geval Phil Collins, die staat nu klaar.

When the world is running down, you make the best of what's still around. Nummertje van de LP Zenyatta Mondatta uit 1980. En de band was natuurlijk de Police. Maar ik kijk op mijn klok. We zijn toe aan de oude nieuwsfeiten. En we gaan heel ver terug. We gaan naar 363. Een aardbeving brengt grote schade toe aan de stad Petra. En dat is de oude Romeinse hoofdstad van de Nabateërs. De stad ligt in het huidige Jordanië tussen de Dode Zee en de Rode Zee in. En dan 1536. Anne Boleyn, de tweede vrouw van Hendrik de VIII van Engeland, wordt onthoofd wegens overspel. 1897 dan de Brits-Ierse schrijver Oscar Wilde wordt vrijgelaten uit de gevangenis na een gevangenschap van 2 jaar wegens openlijke homoseksualiteit. En dan gaan we naar 1935. Adolf Hitler opent het eerste stukje autobaan, overigens niet de eerste autosnelweg, want die hier komt Italië toe. Met de snelweg tussen Milaan en Varese, 1924. 1964, oprichting van het secretariaat voor de niet-christenen van de Romeinse Curie door paus Johannes Paulus VI. En benoeming van kardinaal Poella Marella tot president. Laatste berichtje dan, 1965, de landschip Patui Malia sterft in Tonga op 180-jarige leeftijd. Hoehoehoe, op het nippertje dan ben ik er door. En wij gaan weer lekker naar de muziek. Straks nog de oplossing van de morgenster, maar eerst naar 67. Hier zijn de heren van de

Jermaine Jackson, Do What You Do, 1985, vrienden. De tijd vliegt voorbij en van 85 terug naar 76. Na deze plaat kijken we even naar de oplossing van de morgenster. Ken je nog Dimitri

nächsten.

Ja, plaatje zal natuurlijk over mij gaan. Dimitri van Toren met zijn Hey Kom Aan, de grootste hit. En dit was Jij Bent de Mooiste Vrienden. Maar we zijn toe aan de oplossing van de morgenster. We zochten die twee broers die de liefde lieten stromen in hun hit. Dat waren de Bellamy Brothers. Ja, even een applaus voor iedereen die dat goed had natuurlijk. Ja, If I Said You Had a Beautiful Body, dat was hun grootste hit. Maar wij gaan naar...

Ja, mensen zijn aan verandering onderhevig. Natuurlijk hoor je de band Keen met Everybody's Changing. En dat werkje kwam uit 2003, vrienden. Ik zag net Elibert Maathuis alweer op de gang lopen met zijn platen en al zijn hele stapel en zijn koptelefoon en microfoon. Oftewel, hij schuift aan straks na het nieuws van 9 uur. Maar we gaan nog een plaatje draaien van Mistral. Geschreven door Robbie van Leeuwen, ex-Shocking Blue. En ze heette Starship.

hoorde Kees Veerman. Hij schreef het ook voor de Cats natuurlijk. Without Your Love 1967. Dit was eigenlijk echt de palingsound. Want Kees Veerman en later Piet Veerman natuurlijk de leadzanger. Vrienden, dit is trouwens het einde van de show. Want deze plaat was de laatste vocale. Ja, het zit er weer op. Straks natuurlijk Elibert Maathuis met zijn maatwerk in de muziek. En wij spreken elkaar aanstaande donderdag weer voor een nieuwe Eruit met Anne Zijlstra. En morgen is het dinsdag. En dan zit Milko Roodnat op deze stoel. We gaan eruit met James Last, Biscaya. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne dag. En ik zeg tot de volgende keer. Hoi hoi, dag dag.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Regionale afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW roepen het kabinet op netcongestie als een nationale crisis te behandelen. In een brief aan staatssecretaris De Bat staan voorstellen voor de aanpak van de overbelasting van het stroomnet. Bij grootverbruikers moet worden gezocht naar ruimte op het stroomnet en bovendien moet via een crisiswet het stroomnet sneller worden uitgebreid. Ook roepen ze op de inzet van batterijen bij burgers en bedrijven te stimuleren. Vandaag spreekt het gerechtshof in Amsterdam met de hoofdverdachte Ridouan Taghi over het ontbreken van een advocaat in het Marengo-proces. Taghi zit sinds zijn veroordeling tot levenslang zonder juridische vertegenwoordiging in het hoger beroep. Eerdere advocaten zijn afgehaakt of raakten zelf betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek, zoals Ines Wesky. Volgens juristen is het Nederlandse systeem hier niet goed op ingericht. In Duitsland en Italië wordt in zulke gevallen sneller een advocaat toegewezen. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken op die twee platforms reclame voor honderden nepwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen voor producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het bedrog. Sinds juni 2025 heeft de politie 535 websites officieel aangemerkt als criminele webwinkel. 273 van die websites plaatsten advertenties op Facebook en Instagram. En vanavond laat scheert er een enorme asteroïde, 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
10: 10 jaar. jaar Radio Seabreeze.
11: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
12: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
10: Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: 5, 4, 3, 2, 1.
14: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
15: The greatest music ever made. Classic hits.
16: Seabreeze. Seabreeze AM.

1971, Gilbert O'Sullivan en Nothing Rhymed. Ja, natuurlijk, het begin van maand voor de kindermuziek op deze maandag. En ik ben er gelukkig weer gewoon heerlijk deze hele week live vanuit de studio. En dat gaat natuurlijk heerlijk. Ja, we kwamen eruit met Anne Zijlstra. En waarom zeg ik dat nou net eigenlijk? Nou, afgelopen dagen, vorige week, heb je programma's gehoord van 5 jaar geleden. Toen begon ik bij Radio Seabreeze. En ik had het hartstikke druk de afgelopen dagen. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik draai gewoon 4-3 dagen lang programma's van 5 jaar geleden. Het was leuk. Het was voor mij een hele herkenning, moet ik zeggen. Want er is in 5 jaar heel veel gebeurd, met mij ook. En dat hoor ik in de programma's. Misschien jullie ook wel. Maar goed, het maakt niet uit. We gaan gewoon lekker door. En maat voor de kindermuziek is er tot 10 uur. En de volgende plaat, Tom Jones. Een hele oude. Ik ken hem nog uit de tijd dat ik op de middelbare school zat. Detroit City en Tom Jones.

0: Country van Georgie Jones aan Tender Years. We gaan naar 1960. Hij was de eerste mannelijke Nederlandse deelnemer aan het Eurovisie Songfestival. Rudy Karel. En wat een geluk.
1: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, speulens, vogels, vissen zijn.

0: Rudy Karel, ja, 1960. En ik weet het nog, ik ontmoette hem als kleine jongen. Jazeker, in 1960 in de Tamboer in Hogeveen. En ik heb nog een foto met een handtekening van hem. En toen zei ik, weet je wat ik wil worden later? Zanger, net zoals jij. Nou, net zoals u was dat toen natuurlijk. Ja, ach, het is niet helemaal gelukt, maar toch wel aardig. My Way, Paul Anka. Hij schreef de Engelse tekst op dat nummer dat ooit geschreven werd door... hoe heet hij nou? Ik weet het niet. Ik zoek het op.
1: Hello. Thank you. Arigato gozaimasu. Domi toisha moshita. Thank you. And now, the end is near.

Ja, en soms vergeet ik wel eens wat dingen. Ik dacht de Claude François dat dat de eerste was. Maar dat is een... Ik heb het even opgezocht. De Franse componist Jacques Revaux, die schreef het liedje aanvankelijk onder de titel For Me en bood het aan allerlei zangers aan. Maar niemand wil het zingen. En na enig aandringen wilde Claude François het wel in 1967 op de plaats zetten, mits het voorzien werd van een nieuwe tekst. En Gilles Thibault schreef vervolgens samen met hem onder titel Comme d'habitude, een tekst waarin het leven wordt beschreven van een vermoeide Forens met een relatie vanuit de vonk alleen verdwenen was. De inspiratie putte François uit zijn beëindigde relatie met zangeres Frans Kaal. En Paul Anka schreef in 1968 een bewerking in het Engels. En ja, die kennen we natuurlijk vooral van de versie van Frank Sinatra, want die groeide uit tot een internationale evergreen. Je bent weer op de hoogte. En we gaan naar The Wider Shade of Pale. Hier is Procol Harum.

hebt er natuurlijk herkend, ABBA, On and On and On. Het komt van de hit, het album uit 1988. En wij gaan naar de 3 Degrees. Giving up, giving in.

wat anders dan de Dirty Old Man van de Three Degrees. Giving up, giving in. Hey, luister, de maatwerk in de muziek. Nog tot 10 uur ben ik bij je. En natuurlijk Frans, CJ Ron, c'est moi.

een hit in 1979, Don't Cry Out Loud, Melissa Manchester. En een jaar eerder was er een hit voor Dr. Hook, Sharing the Night Together.

Ter Hoek, Sharing the Night Together, 1978. Tja. En we gaan ver terug in de tijd. Sylvan Poons, wie kent hem nog? En Oetse Verschoor, ja, ik weet het nog heel goed. En als je het over die twee hebt, dan heb je het hier over. De Zuiderzeebellen.

Een heerlijke plaat. Marcel Heen en Dancing in the City. En we gaan naar Astrid Gilberto. Ik kwam haar tegen op een plaat Summer Madness. The Girl from Ipanema.

die muziek. Heerlijk. Assis Gilberto en The Girl from Ipanema. Ik kijk op de klok. Jongens, het is bijna tijd voor de koffie. De koffie compleet bij Tom Polderman natuurlijk, zoals elke dag. En heerlijk is dat. Met lekkere muziek, heerlijke dingen. Die moet je er even bij verzinnen. Maar als je lekker thuis heerlijk met een kop koffie zit en die lekkere dingen erbij, dan klopt het helemaal. Hij is er tussen 10 en 11. Elke dag, 7 dagen in de week bij Radio Seabreeze. En ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaat, die komt uit 1982. Do You Really Want to Hurt Me? Culture Club. Veel plezier, maak wat van je dag. En wie weet op morgen. Dag. Do you really want to hurt me?

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het OM en de politie hebben met een speciale actie de identiteit van 74 van oplichting verdachte personen achterhaald. Dat is bijna driekwart van de mensen naar wie ze op zoek waren. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld, de 40 anderen zijn door tipgevers herkend. De politie publiceerde in maart in de campagne Game Over foto's van 100 nepagenten, nepbankmedewerkers en andere verdachten van oplichting. Hun gezichten waren te zien op schermen langs de weg, in tv-spotjes en in online advertenties. Nederlanders met een AOW krijgen dit jaar fors meer vakantiegeld. Alleenstaanden gaan er het meest op vooruit. Zij ontvangen zo'n 20% meer netto vakantiegeld dan een jaar geleden, blijkt uit een berekening van seniorenplatform AOW.nu. De toename is gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon waar de AOW aan gekoppeld is. Het vakantiegeld voor gepensioneerden is volgens het platform door de stijging op het hoogste niveau ooit. Ryanair waarschuwt voor hogere kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op het huidige hoge niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de kerosineprijzen flink gestegen, waardoor de winst van veel grote luchtvaartmaatschappijen dit kwartaal onder druk staat. De eerste budgetmaatschappij heeft 80% van zijn brandstofbehoefte voor 2026 ingekocht voor een vaste prijs. Dat zou de winst voor dit jaar nog moeten beschermen. Regionale afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW roepen het kabinet op netcongestie als een nationale crisis te behandelen. In een brief aan staatssecretaris De Bat staan voorstellen voor de aanpak van de overbelasting van het stroomnet. Bij grootverbruikers moet worden gezocht naar ruimte op het stroomnet en bovendien moet via een crisiswet het stroomnet sneller worden uitgebreid. Ook roepen ze op de inzet van batterijen bij burgers en bedrijven te stimuleren. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Z
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: niet te hard praten hoor, want dat is ook weer niet goed voor je oortjes, lieve luistervrienden. Jawel, ja, Mouten McNeil waren dit. En ja, talk a little louder. Een beetje harder praten alstublieft. Een beetje harder, nog harder, nog harder, nog harder.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid, lieve luistervrienden. Welkom allemaal op deze maandagmorgen. Ja, het begin van de werkweek. En we moeten weer keihard tegenaan om radio te gaan maken. Radio voor iedereen die luistert naar Radio Seabreeze. En ja, dat is toch leuk om te weten. Ik denk dat er velen zijn hoor, die luisteren. Ja, dat is hartstikke fijn. Je kan het eens laten weten. Ga eens naar onze Facebookpagina en laat eens horen dat je luistert daar op die pagina. Dat is ook leuk. Ja toch, kan je gewoon gezellig doen op deze maandagmorgen. Stel dat je niks te doen hebt, ga dan even naar die pagina toe. Radio Seabreeze AM en dan komt het allemaal in orde. Tijd voor Lisa. Liza is het eigenlijk. Liza Messina. Don't leave me.

0: Heerlijk, hè? Wat een lekkere plaats van Liza Messina. Don't leave me this way. Nou, moet je ook niet doen, lieve luisteren vrienden. Zoals u weet hebben wij nog niet zo lang geleden een driedaagse evenement gehad vanaf het lichtschip Texel in Den Helder. En die hebben een oproep, lieve luisteren vrienden. Want wil je ook eens in de spotlight staan en je muzikale talenten aan een publiek laten zien? Pak nu je kans, want tijdens de opening Monumentendag op 12 en 13 september, duurt nog even, maar ja, 12 en 13 september, schrijf het alvast even in je agenda, dan is er op het museum Lichtschip Texel een open dag. En tussen 10:30 en 16:00 middags. In de voorgaande jaren hebben heel wat mensen die open dag bezocht eigenlijk. Er is een uniek podium op een unieke locatie. Ze zoeken naar singers, songwriters, een koortje en kleine groepen en gaan zo maar door om daar te laten horen wat u allemaal kan. Dus allemaal op 12 en 13 september van dit jaar. Museum, Lichtschip Texel. En dat is toch leuk om daar naartoe te gaan. Hoe kom je daarbij? Nou, dat is niet zo moeilijk. Ga gewoon even naar het museum Lichtschip Texel toe. Via Facebook bijvoorbeeld. En dat ligt in Den Helder, die boot, om eventjes te vertellen. En laat die mensen even weten of je zegt van, hey, dat lijkt me wel leuk om daaraan mee te werken. Ja, hartstikke leuk.
1: Don Polderman.
0: Lekker bakkie koffie compleet. En Danny hier, Everett, die heeft zijn eigen Indo Dreams. Ja, geloof het of niet. Fantastische mooie plaat voor alle Indo's onder u.

0: Geweldig mooi nummer van Danny Everett. De Indo Dreams en zijn Indo Dreams om precies te zijn. Dromen over Indonesië en dat is toch fantastisch om dat te doen. Voor alle Indo's onder u die luisteren naar Radio Seabreeze, ik denk dat heel veel van u het allemaal hebben meegezongen. Bij een protestactie afgelopen zaterdagmiddag in Haarlem heeft een man geprobeerd het vuurwapen van een politieagent af te pakken. Moet je niet doen, want dat is hartstikke dom. Dankzij snel ingrijpen van omstanders en collega-agenten kon erger worden voorkomen. En de verdachte is overigens aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze I am.
0: Doe je toch niet het pistool van een politieagent pikken? Ja, dan weet je zeker dat je in de problemen komt. Joh.

0: heel klein met Jan en Dien. Ja, dat allemaal op Radio Cyprus. We gaan maar koffie compleet. En ja, de Drag City. Dat zou je gebeuren. Hè. Die allemaal drag set, drag queens en dat soort dingen meer. Dat gebeurt allemaal in Drag City. Ja, toch.
1: It's nice to have a radio station as a friend.
0: Cyprus AM. Cyprus AM, 1395 en 1098 AM. 1395 moet nog even wachten, maar ja, de rest komt allemaal goed hoor, lieve luisteren vrienden. Ja, wat gaan we allemaal doen? We gaan een heerlijke countryplaat draaien van een zangeres. Het is misschien wel de jongste countryzangeres in ons kleine kikkerlandje. En dan heb ik het over Yara Bakes. Ja, Brighter Days. Mm.

Heerlijk, hè? Ja, Jara Beeks was dit. Een van de jongste countryzangeressen van ons kleine kikkerlandje. En Bryder Days, ja, wat een lekkere plaat was dat. Radio Cybris, Europe's nummer van wat gaan we doen? We gaan nog veel meer hele leuke dingen doen. Zoals bijvoorbeeld een plaatje van de Rattles. Kent u ze nog, de Rattles? Ja, nou, we hadden het over een ex. Oh.

Ja, lekker de gouden ouwe van de heren, de Reddles. En dat was toch een hele rare band hoor, een stelletje idioten. Die muziek maakte als de Wits en Getaway en gaan zo maar door. Lekker hoor, dat allemaal gedraaid hier in Koffie Compleet. Goud, oud en vertrouwd. Mm.

van niemand minder dan, ja, hoe kan het ook anders? Fransje Bauer, Franske, ja, de Franske, hè, samen met Marianne Weber. Zolang je bij me bent, hè, dat is toch een muziek, ja, die je niet zo vaak hoort op de radio, bij Radio Seabreeze. Maar ik vind het fantastisch om naar te luisteren. Yes, sir, play.

Claudette. Ja, heeft u wel eens een zeearend gezien, luister vrienden? Jawel, nou, ze zijn er weer. Ze zijn terug van weg geweest. Namelijk in het Hollandse Hout naast de Oostvadersplassen bij Lelystad zijn ze weer teruggevonden. Ja, de zeearend. Als hij aan het vliegen is, dan heeft hij wel vleugels van 2,5 meter van vleugel naar vleugel, van de ene kant naar de andere kant. Geen enkele vogel in Nederland kan daaraan tippen, maar de koning van de lucht zal niet altijd op die troon gezeten hebben. Het begon namelijk 20 jaar geleden met een paar in Oostvadersplassen. En ze zijn er weer. Ze zijn een tijdje weg geweest, maar op een gegeven moment zijn ze toch weer teruggekomen. Leuk, hè? Mm.

0: Heerlijk, hè? De Volendamse Kids. De Volendamse Kids moet je mij horen. De Volendamse Kids en het nummer Waaien en dat allemaal hier op uw station. Ja, mocht het zijn dat je in Amsterdam wil wonen en je zegt van ja, maar die appartementen en dergelijke, die zijn me allemaal veel te duur. Er is, wil je trouwens ook liever niet in een rijtjeshuis, appartement of een grachtenpand wonen? Ja, ik weet het allemaal niet hoor. Maar dan is er namelijk iets heel speciaals, want zelfs Funda, die moet er van bij komen. Er is namelijk een gigantische havenkraan te koop op het KNSM eiland in Amsterdam. En als je 875.000 euro mee kan nemen, je hoort, het is een hoop geld, maar dan koop je een eigen havenkraan in Amsterdam. Die kan je in wonen. Dat is toch leuk? Ja, kun je overal overheen kijken. Oh.
1: Radio Seabreeze. We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.

0: Heerlijk, hè? Plaatje van Damn Tool, Rudy Bennett, Michel van Dijk en Paul Eduard. En een plaatje over Johnny en Mary. En dat is toch leuk om te horen. Ja, luister vrienden, mocht het zijn dat u zegt van ik heb een ernstige fobie voor spinnen, dan kan je nu beter even je oren dicht houden. En even niet luisteren naar Radio Sybaris. Want ik ga u namelijk iets vertellen over de grote spin die gevonden is in ons kleine kikkerlandje. Hij is dik, zwart, 5 centimeter groot, heeft enorme kaken en een venijnige beet. De Spaanse stier. Spin. Hoewel de spin van nature alleen maar voorkomt in Zuid-Spanje en Portugal, dook hij afgelopen vrijdag op in het plaatsje, in een Gelderse plaatsje, Nunspeet. Ja, het zou je gebeuren. Zijn beet kan pijnlijk zijn, maar het gif is gelukkig niet dodelijk voor mensen, dus je hoeft niet bang te zijn dat je doodgaat. Maar ja, je kan gewoon een zere hand krijgen, een zere arm, misschien wel een zere neus als die spin je gepakt hebt. Ja, oké, het is speciaal voor al die mensen die een fobie hebben voor al die spin. Binnen en zo. Oh, wat zou er gebeuren? Nou, nou.
1: The good times are back again.
2: Anytime is a good time.
3: Music at the board.
4: Put your radio on.

0: Heeft ze ze herkend, luister vrienden? Ja, misschien heeft ze ze wat meegezongen. En dan heeft ze in ieder geval toch nog iemand die gezongen heeft. Dat is in ieder geval Stef Meerder op zijn fantastische mooie orgel. En dat is toch leuk om te weten. Vroeger had je dat vaak, hè? Had je orgelmuziek op de radio. En dat hoor je tegenwoordig nergens meer. Nooit meer en niet meer. Ja, het is allemaal wat. Juffrouw Toos en diverse andere liedjes. Zoals bijvoorbeeld Berenbotje. Op een grote paddenstoel, Olleke Bolleke in Den Haag. Daar woont de graaf, zeg. Ken jij de Mosselman en in de groen knollenland. Nou ja, jongens.
1: Put your radio on.

0: George Baker met zijn selection. Ja, Fly Away, Little Paraguayo. Oh.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom Polderman.
0: Nou, maar of zeker weten. Maar ja, kijken we de klok. Wat zien we dan? De hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet voor vandaag. Zometeen is Wiebe er weer. En onze eigen Wiebe Christ. En die gaat er weer wat leuks van maken. Ja, en daarna hebben we natuurlijk Bart de Zwart. En die is er ook. En nog veel andere leuke programma's hier bij Radio Sieberis. Europe's number one radio. Wat mij betreft een hele fijne voorstelling van deze dag. En tot morgen, want dan ben ik er weer. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dag!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Global Sumud Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. De flotilla vertrok vorige week vanaf Turkije nadat Israëlische troepen schepen eerder hadden onderschept bij Kreta. Toen werden 175 bemanningsleden van boord gehaald, 2 mannen zijn meegenomen naar Israël. Aan boord van de flotilla bevinden zich ook meerdere Nederlanders. Het OM en de politie hebben met een speciale actie de identiteit van 74 van oplichting verdachte personen achterhaald. Dat is bijna driekwart van de mensen naar wie ze op zoek waren. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld, de 40 anderen zijn door tipgevers herkend. De politie publiceerde in maart in de campagne Game Over foto's van 100 nepagenten, nepbankmedewerkers en andere verdachten van oplichting. Hun gezichten waren te zien op schermen langs de weg, in tv-spotjes en in online advertenties. Nederlanders met een AOW krijgen dit jaar fors meer vakantiegeld. Alleenstaanden gaan er het meest op vooruit. Zij ontvangen zo'n 20% meer netto vakantiegeld dan een jaar geleden, blijkt uit een berekening van seniorenplatform AOW.nu. De toename is een gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon waar de AOW aan gekoppeld is. Het vakantiegeld voor gepensioneerden is volgens het platform door de stijging op het hoogste niveau ooit. Ryanair waarschuwt voor hogere kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op het huidige hoge niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de kerosineprijzen flink gestegen, waardoor de winst van veel grote luchtvaartmaatschappijen dit kwartaal onder druk staat. De eerste budgetmaatschappij heeft 80% van zijn brandstofbehoefte voor 2026 ingekocht voor een vaste prijs. Dat zou de winst voor dit jaar nog moeten beschermen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Is de uitverkoop nu al begonnen?
14: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Sea Breeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: krijg jij me weer.
16: Jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
15: Koud, hè?
17: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
18: Oh, mijn schaap, te gek. Echt zo heftig, hoor.
19: Landgenoten.
20: Binnen zonder kloppen.
21: Waar is iedereen dan? Hallo?
22: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
23: Goedemorgen.
24: Goedemorgen.

0: Radio Seabreeze, 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handenvol alleroudste internationale deuntjes uit de vorige eeuw. Dit uur zijn we weer, inclusief wat vlugjes nieuw, lekker internationaal met onder andere Moulin Rouge, ABBA, Paul Nicholas, Caro als The Jordan, Armand, Amy Stewart, The Motions, 10cc, The Rubettes, Fleming met Meteor, The Sky Blasters, The Andrea True Connection, The Real Thing. En we begonnen de show met Clarence Frogman Henry. And I Don't Know Why I Love You, But I Do. Bekend plaatje uit 1961. De Amerikaanse R&B zanger en pianist is 2 jaar geleden overleden op 87-jarige leeftijd. Hij leerde piano spelen van Fats Domino en speelde saxofoon in de Eddie Smith Band. Hij trouwde 7 keer en had 10 kinderen. De tweede in de lijst is een Bee Gees cover voor vandaag van het Nederlandse damestrio Moulin Rouge. The Lonely Days is in deze versie nooit geëvenaard. Ook hier was Michael Zeger weer de producer.

In het eerste triootje non-stop staat de Engelse Friends-acteur en zanger Paul Nicholas klaar met Heaven on the Seventh Floor uit 1977. Een eerste vleugje nieuw hoor je van Meteor, de alias van de Vlaamse zanger Joris van Rossum en Fleming uit Den Bosch met Niet Nodig. En nu eerst de Amerikaanse disco- en soulzangeres Amy Paulette Stewart en Jealousy. Uit 1979, de opvolger was dat van Knock on Wood.

De Europaradeplaats vandaag is van de in 1984 opgerichte Belgische Skyblasters. De 19-koppige klassieke big band uit Gent speelt pop, reggae, funk en soul en is al meer dan 30 jaar actief. Hier hoor je nu hun tweede vinylsingle Moving People uit 1986.

In het tweede setje van drie toppers van toen kun je genieten van ABBA en Love Isn't Easy uit juni 1973. De Andrea True Connection en More, More, More. Dat in 1976 in de tipparade strandde, maar in Amerika en Canada een top 5 hit was. En nu is de Amsterdamse Caro Emerald, ook wel de Jordan. En tegenwoordig weer gewoon als Caro met een vlugje nieuw on

Zometeen hoor je twee keer Brits met The Rubettes en Tonight, die in 1974 de zesde plaats haalde, voorafgegaan door de Liverpoolse soulgroep Real Thing met het Star Wars-achtige Can You Feel the Force, goed voor een elfde plaats in 1979.

In het derde blokje van drie, niet te versmaden, tippers en toppers, treedt Ten CC aan met Rubber Bullets. De Brabantse Armand met de ode opgedragen aan de orde der benevelde agrariërs uit 1967. Het is het kortste plaatje van vandaag met de lengte van 1 minuut 21. En het was de B-kant van Blommenkinders. We beginnen dit setje non-stop met de Haagse nederbeatband The Motions en Why Don't You Take It, dat in 1966 de derde plaats haalde in de top 40.

stuitende instrumentale is van Mr. Piano Roger Williams met The Impossible Dream uit 1968. Dat was de president Ronald Reagan's favoriete song. Met dit deuntje gaan we naar het 12 uur radionieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbreeze. Vanavond ben ik er even over 9 ook weer met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek met daarin Brainbox. Morgen is er om 11 uur weer een nieuwe BZK met 3 handen vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Tot dan!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het door het Hanta-virus getroffen cruise ship Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. De Rotterdamse haven is aangewezen als quarantainehaven voor Nederland. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Mogelijk blijven ze daar de volle 6 weken van hun quarantaineperiode. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. De Raad van State ziet het nut in van meer regels om de democratische rechtsstaat te verstevigen, maar vindt uitsluiting van verkiezingen nu een te vergaande beperking. Daarom moet die straf in het plan beter gemotiveerd of geschrapt worden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Minister Van Essen van Natuur heeft besloten om na het zuidelijke deel ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park te geven. De grootste uitbreiding is ten noorden van de A28. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Na de Veluwe is de Heuvelrug het grootste bosgebied van Nederland. De Global Sumud Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. De flotilla vertrok vorige week vanaf Turkije nadat Israëlische troepen schepen eerder hadden onderschept bij Kreta. Toen werden 175 bemanningsleden van boord gehaald. 2 mannen zijn meegenomen naar Israël. Aan boord van de flotilla bevinden zich ook meerdere Nederlanders. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
8: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: De webshop op radioseabreeze.nl breidt alsmaar uit.
10: Er kan nog meer bij.
9: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radioseabreeze.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

voor het afgelopen uur. Binnen zonder kloppen. Middagbreeze tot 1 uur vanmiddag hier op Radio Zimbreeze. We hebben muziek van Chic, Kim Wilde en Donna Summer. Maar ook Alana Miles. Dit is Black Velvet.

het nog beter. Beter dan goed. Radio Seabreeze. Muziek voorbij de lunch en de koffie. Eet smakelijk als je aan het eten bent. En wij hebben de volle pot koffie gezet. De koffie ruikt goed en de muziek klinkt goed. Dit is George Benson. Lady Love Me.

My Forbidden Lover van Chic komt uit 1979 en laat perfect die stijlvolle disco-funk van de groep horen. Achter Chic zaten producers Nile Rodgers en Benar Edwards, die verantwoordelijk waren voor talloze hits in die periode. Met de strakke baslijn, funky gitaren en elegante groove is dit typisch Chic op zijn best. Een tijdloze dansklassieker die nog altijd geweldig klinkt. In Bart's Middagbreeze, Chic and My Forbidden Lover.

Een van de grote hits van Prince. And I would die for you. Even een rustig moment op de maandagmiddag hier bij Radio Cybris 1098 AM. Dit is Robbie en Nicole.

nemen de trein naar Georgia, oftewel Midnight Train to Georgia. Dit is Radio Seabreeze met de muziek voor bij de lunch en de koffie. Met muziek van Gladys Knight en de Pips.

Van Eurythmics komt uit 1983 en betekende de wereldwijde doorbraak van het duo. De combinatie van de opvallende stem van Annie Lennox en de strakke synthesizers van Dave Stewart zorgde voor een compleet eigen sound. Het nummer groeide uit tot een van de grootste klassiekers van de jaren 80. Een tijdloze track die meteen herkenbaar is vanaf de eerste tonen. In Bart's Middag Breeze, Eurythmics and Sweet Dreams are made of this.

Wellicht de allergrootste van Donna Summer, Could It Be Magic. Daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website www.radiosibris.nl. Dat is radiosibris.nl. En we gaan eruit met The Police, Don't Stand So Close To Me. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur. Graag tot dan. Dag.

0: nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten, maar vrijwel direct nadat dat akkoord werd gesloten liepen die onderhandelingen vast. Iraanse media beschreven de Amerikaanse eisen eerder als excessief. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. De Rotterdamse haven is aangewezen als quarantainehaven voor Nederland. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Mogelijk blijven ze daar de volle 6 weken van hun quarantaineperiode. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. De Raad van State ziet het nut in van meer regels om de democratische rechtsstaat te verstevigen, maar vindt uitsluiting van verkiezingen nu een te vergaande beperking. Daarom moet die straf in het plan beter gemotiveerd of geschrapt worden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Minister Van Essen van Natuur heeft besloten om na het zuidelijke deel ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park te geven. De grootste uitbreiding is ten noorden van de A28. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Na de Veluwe is de Heuvelrug het grootste bosgebied van Nederland. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
11: Feel the breeze.
14: Zet je radioklem op 1098 en 1395 aan.

0: Charles Muziekboutique.
1: Ze maakt bijzondere muziek, die Dismas Band. En dit is wel een van de meest bijzondere. Die opera, welkom bij de maandagaflevering van Mijn Muziekboutique. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier. En fijn dat je erbij bent. We gaan lekker op weg naar de klok van 2 uur met gewoon heerlijke muziek. Zoals deze, uit de jaren 60. Het is een compositie van Bob Dylan, een uitvoering van de Birds. Mr. Tambourine Man.

Bob Dylan heeft heel veel mooie muziek gemaakt, maar vaak waren het andere artiesten die ermee aan de loop gingen. Onder andere dit nummer dus, Mr. Tambourine Man, een grote hit in de uitvoering van The Byrds. En afgelopen zaterdag heb ik toch wel een beetje met heimwee naar oude tijden naar het Eurosongfestival zitten te kijken. Zoals toen Severin won, met dit fraaie bank, een arbre en een rue.

Misschien voor het huidige Eurosongfestival een beetje te gedateerd. Dat blijft wel een mooi hoor. Ze deed mee voor Monaco in 1971 en won het Eurosongfestival met Een Bank, Een Arbre en Une Rue Severine was dat.

0: Grupo Sportivo. En Hey Girl. En ja, we gaan er weer voor. Daar komt ie.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: Hij was Nederlander, maar woonde in Zweden. Cornelis Vreeswijk. In de eerste helft van de jaren 70 maakte hij een aantal vrije hits. Onder andere natuurlijk een lied dat de overgang bij Radio Veronica van de 192 meter naar de 538 meter promoten. Maar ook dit nummer. En dat vind je terug in de galerij de Hollands glorie. Bakker de Baksteen.

0: Tina Turner, toch wel een queen of the soul muziek. The Way of the World.
1: Goedemiddag van 1 tot 2. Pauls muziek.
0: Ik lees in de krant dat er vanavond een asteroïde langs de aarde scheet op 90.000 kilometer afstand. Dan zou je zeggen van nou, dat is wel heel ver weg. Maar mensen die er verstand van hebben, zeggen nou dichterbij kan haast niet. Zonder dat het tot een inslag leidt. En als het tot een inslag leidt, dan verwoest het toch wel een behoorlijke stad. Want dat ding is tussen de 16 en 36 meter groot. Je kunt er vanavond rond 11 uur zien. Heel eventjes, als er niet te veel bewolking is. Draaien wij ondertussen een plaatje van Maywood.

uitermate succesvol Nederlands duo Maywood, totdat ze ruzie kregen. En toen was het afgelopen. You Treated Me Wrong was hun allereerste singleopname. Het was een grote hit. Dit is een fraaie van de hits. J.O.S. Days. Terug

0: dat waren de Nits. En ja, we hebben er weer eentje.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Een Amerikaanse countryzangeres, Ashley Walls. Ze bracht vorig jaar toch wel een heel erg mooi nummer uit. Cowboys and Angels. En het deed helemaal niets.

0: een mooi voorbeeld van de ska-muziek uit het eind van de jaren 70. Om precies te zijn, 1979. De specials waren dat. Met en wel hun allergrootste hit hier in Nederland. Gangsters.
1: Goedemiddag van 1 tot 2. Pauls muziek.
0: En gisteren bezocht ik weer zo'n typische Franse Vier de Grenier, een rommelmarkt. En daar stond een bak vol met singles. En het zag er eigenlijk niet uit. Allemaal kapotte hoesjes en zo. Ik denk, ik ga toch even kijken. En daar vond ik een plaatje. Een puntgave hoes uit het jaar 1957. Met ook een puntgave versie erin van Alone van Petula Clark. Kijk, dat zijn de pareltjes op zo'n Vier de Grenier.

Het is een EP'tje met dus nog drie nummers erop. En een mooie kartonnen hoes, helemaal glanzend. Geweldig. Uit het jaar 1957. Gekocht voor het bedrag van 1 euro.

0: Ultravox was dat.
1: Hits uit de jaren 60, 70, 80, 90. Je hoort ze hier. Veel plezier. Paals Muziekboutique.
0: En de titel was Love's Great Adventure, de band. Die we ook kennen van onder andere dat hele mooie Vienna. Ja. Deze band kennen wij van Venus, Marty Joe en Alone and Lonesome Road. Dit is Shocking Blue.

was een van hun eerste hits en er zouden er nog veel volgen. Maar het blijft wel een heel mooi nummer, de Long and Lonesome Road van Shocking Blue. En ja, we gaan er weer voor. Belgisch-Nederlandse samenwerking en uitermate succesvol. Maxime, een Belgische zanger en acteur. En de zangeres Emma Heesters uit Nederland. Mooi nummer dat je tegenkomt in de Galerij der Hollands Glorie. Dat hadden wij moeten zijn.

0: 95 nummers staan in de galerij de Rolling Stones. Dat is goed voor 5 uur en 3 kwartier. Top kwaliteit van Nederlandse en Belgische bodem. En morgen voegen wij weer een nieuw nummer toe in die lijst.
1: Hits uit de jaren 60, 70, 80, 90. Je hoort ze hier. Veel plezier.

fraai uit de jaren 60 van de Seekers. All I Can Rememberen. Vrienden, wij gaan afscheid nemen van elkaar. Zometeen veel plezier met Guido. De laatste plaat ligt op de draaitafel. Mr. Mister en Broken Wings. En ik ben er morgen weer net na de klok van 1 uur. Na het uur van Bart de Zwart. Tot morgen en nog een hele fijne maandag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep. Ze willen aan de slag in de grote liquidatiezaak Marengo op voorwaarde dat ze genoeg voorbereidingstijd krijgen. Dit werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van 4 Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Dat heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het viertal werd gevonden in een grot op 60 meter diepte bij het Atol Vavu. In de komende dagen zullen de lichamen geborgen worden. Afgelopen donderdag raakten de duikers vermist toen zij voor de Universiteit van Genua onderzoek deden op 50 meter diepte. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis. De vrouwenrechtenactiviste die eerder in de gevangenis zat, zal thuis verder herstellen. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor haar gevangenisstraf die ze van het Iraanse regime kreeg opgelegd voor samenzwering, medeplichtigheid aan het plegen van misdrijven en propagandistische activiteiten. Ook toen ze in 2023 de Nobelprijs kreeg voor haar inzet voor vrouwenrechten zat ze al vast. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten, maar vrijwel direct nadat dat akkoord werd gesloten liepen die onderhandelingen vast. Iraanse media beschreven de Amerikaanse eisen eerder als excessief. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee.

0: I'm on fire. 5000 volts. Het nummer werd uitgebracht in 1975 als single en verscheen later op het gelijknamige album. Op deze song worden de vocalen ingezongen door Tina Charles, maar toch komt haar naam niet voor in de credits van de opname. Deze keuze is gemaakt omdat er destijds sprake was van contractuele problemen met Charles. Dit is trouwens ook het enige nummer van 5000 volts waarop zij te horen is. In I'm on Fire is een sample te horen van het nummer Black is Black van Los Bravos.
1: De hits van toen.
2: Op de gadget van nu. Tijd voor Hitdossier. Met Guido Babbelaar.
0: Goedemiddag! De wereld van muziek is rijk en divers. Met elke generatie die haar eigen kenmerkende geluiden en iconische nummers voortbrengt. Hits uit het verleden spelen een cruciale rol in het vormen van de muzikale cultuur en dienen als tijdcapsules die de sfeer en trends van hun tijd weerspiegelen. Dus laten we een muzikale reis maken door enkele van de meest memorabele hits van de afgelopen decennia. De jaren 60 waren trouwens een tijd van grote sociale veranderingen en dit weerspiegelde zich in de muziek. De jaren 70 daarentegen brachten een verscheidenheid aan muziekgenres naar de voorgrond en disco heerste met glinsterende hits. En dan nog de jaren 80. Die staan bekend om hun kenmerkende geluiden van synthesizers en drumcomputers. Hits uit het verleden zijn meer dan alleen populaire liedjes. Ze zijn de soundtrack van hun tijd en brengen herinneringen en emoties naar boven die generaties overstijgen. Er staan de volgende twee uur weer pareltjes klaar, speciaal voor jou opgezocht. Welkom, ik ben Guido Babbelaar.

Evergreen, If You Don't Know Me By Now. Voor de eerst succesvol uitgebracht door Harold Melvin en de Blue Notes. Vervolgens door Simple Red en in Nederland door Ben Saunders. Het lied is echter geschreven voor Labelle, die het niet opnamen. Vervolgens waren de Dells aan de beurt, ook zij lieten het links liggen. Ik denk dat de beide groepen er wel achteraf spijt zullen van gekregen hebben. En nu Graham Parker. In 76 verscheen Parker's eerste LP Howlin' Wind, geproduceerd door Nick Lowe. Het album schokte zowel door geroutineerde als toch losse speelwijze van zijn begeleidingsgroep The Rumor. Zo rekende hij in Don't Ask Me Questions af met de kerk, terwijl hij in Back to the School Days de Britse maatschappij in hun leersysteem bekritiseerde. Pijn, bitterheid en angst trokken als een rode draad door zijn songs. In elk geval, ik blijf het toch wel een leuk nummer vinden, deze Don't Ask Me Questions.

Tot aan het gaatje zeiden we destijds, ja. Een up-tempo cover van Stay. Uitgevoerd door de Typhoons. De jongens kwamen uit Maastricht, met name uit de wijk Nazareth. En hier is John Denver met Calypso.

Lift zou is geschreven door Denver zelf. En is een eerbetoon aan Jacques Cousteau en zijn onderzoeksschip Calypso. Denver was een goede vriend van Cousteau en Calypso was zijn schip dat hij gebruikte ter bescherming van de oceaan. Het nummer werd oorspronkelijk uitgebracht als de B-kant van de single I'm Sorry, wat de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 haalde. Nadat I'm Sorry van de eerste plaats werd verstoten, begon Calypso meer gedraaid te worden op de radio, waardoor het in de hitlijsten werd genoteerd als de nieuwe A-kant. Hierdoor werd Calypso niet beschouwd als een nieuwe nummer 1-hit. En hier is Connie van der Bos.

ik zal genieten van een dagje loskomen van alle verplichtingen. Ja, dat is toch altijd leuk, hè? Connie van der Bos, weet je wat we doen? Zij begon haar carrière in het AVRO Kinderkoor en maakte haar solo debuut in februari 1960 voor het KRO-radioprogramma Springplank, waarin ze Frans chansons zong. Twee van de liedjes die ze hier zong verschenen een jaar later op LP. Na haar optreden tijdens het Belgische Knokkenfestival in 1961 kreeg ze een platencontract bij Phonogram Records. Ook trad ze op in de eerste aflevering van de Rudy Karel Show. Feel the Breeze. Sea Breeze AM.

En dat nog tot 4 uur hier bij Radio Seabreeze. En nu de tweede quiz. Ze haalden in Nederland hun grootste successen tussen december 73 en februari 79. Hun grootste successen zijn hun eerste hit Dirty Old Man, When Will I See You Again en deze Year of Decision.

Al vergeten. Aangevraagd door Mark Guinness. Een grote liefhebber blijkt het van het Franse chanson. Je kon luisteren naar Isabelle Aubray. Zij won het Songfestival voor Frankrijk in 62. In 68 nam ze opnieuw deel aan het Eurovisie Songfestival, waar ze als derde eindigde met deze Lassos. En hier is Goldie, Making Up Again.

enige van drie singles van Goldie die de hitparade haalde. De band kwam niet toe aan de opname van een album. Begonnen in 1978, viel twee jaar later het doek voor deze eendagsvlieg. Van zowel de schrijvers en producers is nauwelijks iets meer vernomen. Het lied komt voor in de film The Stud met onder andere John Collins.

Guys and Dolls, Angel of the Morning. Via een advertentie in het Britse muziekblad Melody Maker werd in het najaar van 1974 drie meisjes en drie jongens gevraagd voor een nieuw op te richten popgroep. Op 8 november 1974 zijn de Guys and Dolls officieel een feit. De groep is vernoemd naar de gelijknamige Broadway musical in welke filmversie uit 55 hoofdrollen zijn weggelegd

gratis energiepilletje van Gloria Gaynor. Never Can Say Goodbye is een lied geschreven door singer-songwriter Clifton Davis, die pas later acteur werd. Davis schreef dit lied eigenlijk voor de Supremes. In oktober 1974 deed Never Can Say Goodbye haar intrede in de hitparades en Gloria Gaynor zong een disco-arrangement.

Het deugniet lachje van Claire. Het is een liefdeslied van een babysitter. Uncle Ray genaamd, de echte voornaam trouwens van de zanger. Voor de kleine Claire was dat. De zanger geeft uiting aan de wederzijdse gevoelens van affectie die naar zijn mening bij het verschil in leeftijd niet op hun plaats zijn. Claire bestond echt, zoals het driejarige dochtertje van Gordon Mills, de manager van Gilbert O'Sullivan. Claire's vader werkte als manager mee aan de opname en haar moeder hielp mee met de compositie. Claire werkte zelf ook mee aan de opname, dat heb je net kunnen horen. Aan het einde is dus haar gegichel te horen. Ze zou later zeggen dat ze zich de opname nog wel kon herinneren.

De Jonas Beker Selection. Aanvankelijk heette de band The Soul Invention. Nadat succes uitbleef, besloot ze hun naam amper een jaar later te veranderen in de George Baker Selection. Vernoemd naar een personage uit een roman. Dear Anne haalde een top 10 notering. En in 1975 werd Una Paloma Blanca hun eerste grote wereldhit. De groep is met onder andere The Middle of the Road, ABBA en The Beatles de enige popgroep die in Nederland met drie opeenvolgende singles de nummer 1 positie wist te behalen. Money. Money.

0: ergens jammer dat we het nodig hebben, hè? Geld. Het leven zou veel mooier zijn als we het zonder zouden kunnen doen. Liza Minnelli, Money Money, komt uit de film Cabaret. Deze film was een groot succes in de bioscopen en bracht meer dan 42 miljoen dollar op.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: Krijg me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Wat een gekke tekst, hè. Net als het goede doel, Klein Orkest en Doe Maar, was de Amsterdamse band Drukwerk begin jaren 80 een typisch product van zijn tijd. Na het succesvolle Je Loog Tegen Mij en de andere hits Wat Dom en Papa scoort de band 2 jaar later weer een hit met Schijn een lichtje op mij. Het is natuurlijk een bewerking van de Amerikaanse volkszong The Midnight Special.
1: Daar gaat hij weer!
0: Althans voor even. Maar zo dadelijk krijg je de mededelingen en de nieuwsberichten hier bij Radio Cyprus. Maar in de tijd daarvoor kan je nog genieten van dit prachtige Romeo en Juliet van Mark Knopfler.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan waarschijnlijk 4,4 miljoen euro verdwenen. De DigiD's werden volgens gemeenten vaak in groepen aangevraagd, begeleid door tussenpersonen. De Belastingdienst onderzoekt de zaak nu en heeft inmiddels al een aantal rekeningen geblokkeerd. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridoan Taghi bij te staan in zijn hoge beroep in het Marengo-proces. Ze willen aan de slag in de grote liquidatiezaak op voorwaarde dat ze genoeg voorbereidingstijd krijgen. Dat werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van de laatste vier Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Het dodental staat nu op 6, zo heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het viertal werd gevonden in een grot op 60 meter diepte bij het atol Vauvu. In de komende dagen zullen de lichamen worden geborgen. Afgelopen donderdag raakten de duikers vermist toen ze voor de Universiteit van Genua onderzoek deden op 50 meter diepte. En de twee bevriende vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal blijven langer vastzitten op verdenking van zware mishandeling van twee jonge kinderen. Het gaat om een jongen van 7 en een meisje van 6 jaar. Dat meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een kunstmatige coma belandde. De twee vrouwen worden ook verdacht van vrijheidsberoving omdat de kinderen zouden zijn opgesloten in een kelder. De zaak zorgt voor veel onrust in Stadskanaal. Bij een woning zijn inmiddels de ruiten ingegooid. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
12: Is de uitverkoop nu al begonnen?
13: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken
14: op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

de bombastische singleversie van The Eve of the Wall. Het is het eerste nummer op Jeff Wayne's conceptalbum gebaseerd op de roman The War of the Worlds. De Moody Blues zanger Justin Hayward zingt 3 maal het couplet en dat is het ongeveer. In een interview met het televisieprogramma Top 2000 Agogo vertelde Wayne over de totstandkoming van het album. Ik las in die tijd allerlei boeken, zei hij, en The War of the Worlds was op dat moment het enige waarbij ik me muziek kon voorstellen. Nog geen melodieën, maar ik was onder de indruk van het boek. Het zat vol ideeën die ik als componist en producer spannend vond. Wayne wilde in navolging van hoorspelen en films een muzikale versie van het boek maken, maar wist dat hij een album met popmuziek moest maken om een groot publiek aan te kunnen spreken. En nu tijd voor de White Play.

0: Baby Loves Lovin'. Uit het debuutalbum White Plains van de gelijknamige groep. In de Verenigde Staten werd het album uitgegeven met de titel My Baby Loves Lovin', naar hun grootste hit daar. De Amerikaanse versie had wel een iets wat andere trackvolgorde. White Plains stond vanaf het begin af onder invloed van het schrijversduo Roger Cook en Roger Greenaway, die gedurende die jaren een aantal hits voor hen wisten te schrijven.
1: 1969.

0: snif, snif. Het droevige verhaal van Janet Jackson. Tell her Johnny say goodbye.
1: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend. Hittelsier. De hits van toen op de game.

Heb je soms ook het gevoel dat 's nachts de wereld van jou is? Give me the night. Het disco-uitstapje van George Benson. Hij begon al op 8-jarige leeftijd te zingen in nachtclubs. In 1954 nam hij zijn eerste langspeelplaat op. En in 1960 richtte hij een rockband op waar hij gitaar in speelde en zong. Beïnvloed door Charlie Christian en Wes Montgomery begon hij midden jaren 60 met jazz. Hij speelde samen met onder andere Miles Davis of als begeleider van Lou Donaldson. In die tijd ontwikkelde hij zich als een van de beste jazzgitaristen ter wereld. En nu naar Nederland met Thomas Berge. Yeah.

kon ik maar even bij je zijn, bereikte 1991, beter gezegd, de eerste plaats van de Nederlandse top 40 en de nationale hitparade. In 2009 zong Thomas Bergen het nummer in het TROS-programma De Beste Zangers van Nederland, in de aflevering waarin het repertoire van Gordon centraal stond. Door de positieve reacties besloot het management het nummer officieel uit te brengen. De single bereikte

0: Hermits. Oorspronkelijk heette de groep Herman en de Hermits. De groep speelde simpele maar aanstekelijke muziek waarmee veel succes werd geoogst. Een van de bekendste nummers van de groep was No Milk Today natuurlijk. Dat werd destijds geschreven door Graham Goldman van 10cc. Jij kon luisteren naar Dandy.
1: Volg Seabreeze AM op Facebook. Facebook.com/Radio Seabreeze.
0: Rock your baby, George McRae. Het nummer werd geschreven door Harry Wayne Casey en Richard Finch. De normaliter schreven voor Casey en de Sunshine Band. Deze band was echter niet in de studio en George McRae nam het lied op. Als een van de eerste pure disco-singles verkocht de single bijna overal goed. In een aantal landen belandde het nummer meerdere weken op de eerste plaats. Het nummer is in amper 45 minuten op tape gezet.

Rubbers, die je terug katapulteren naar de tijd van toen. Dat je zelf kan weten waar je was als dit nummer een groot hit was. Dat was bij mij het geval in 1974. Ik weet nog exact in welke kroeg ik vertoefde als dit nummer uitgebracht werd en door de jukebox knalde. En nu naar Frankrijk met

als je naar dit programma luistert, dan weet je dat Franse chanson hier veel gedraaid wordt. François Silly kiest op advies van Edith Piaf de artiestennaam Gilbert Bécaud. Zijn achternaam lijkt daar niet geschikt voor de Engelstalige markt. Aan zijn energieke liveshows dankt Bécaud de bijnaam Mr. 100.000 Volt. Meer dan 40 jaar lang treedt hij regelmatig op, vooral in Franstalige landen waar hij immens populair was.

Zat even op de trein, ja. One way ticket to the blues. Is een lied geschreven door Hank Hunter en Jack Keller. Het lied is vanaf 59 titelkeer opgenomen. Bekendste artiesten daarbij zijn Niels Sedaka, The Scarlets en Eruption. Een andere versie is die van Yvonne Keeley onder het pseudoniem Ivy Christie. Hey!

Smit. Ze zat namelijk heel vaak met vrienden op café. Toen hij Sundown componeerde, ging de zon onder op de boerderij waar hij op dat moment verbleef. Catherine was ook de vrouw die later veroordeeld werd omdat ze de acteur John Belushi de fatale mix van cocaïne en heroïne had toegediend. Hij heeft het niet overleefd.

mooie plek. En Anita, Anita Egerland, werd op 7-jarige leeftijd toevallig ontdekt toen de kerstman aan een paar kinderen vroeg om iets voor hem te zingen. Ze deed het en haar optreden haalde de plaatselijke krant. A Star Was Born. Via een platenmaatschappij kwam ze in Duitsland en bij de slagerzanger Roy Black terecht. Over Roy Black zei Anita, hij was ongelooflijk lief, beleefd en open naar mij toe. Hij was de perfecte combinatie van een vaderfiguur en een vriend. Ik zal hem dan ook nooit vergeten. Zijn glimlach zal me altijd bijblijven. Bij optredens nam hij mijn hand vast, vertelde me een mop, waardoor ik helemaal ontspannen.

Je herkent waarschijnlijk de single Goud van Suzanne en Freek. De versie die Clouseau speelt is echter wel heel speciaal. Ze laten zich voor het eerst in het Frans horen met hun eigen vertaling van deze hit Goud. Ze bracht het in de jubileumaflevering van het programma Liefde voor Muziek, de Vlaamse versie van Beste Zangers. Jullie zijn met twee, wij ook. Jullie zingen in Nederlands, wij ook. Wat moet je dan nog doen, zei Koen. Grappen ze voor de start van het nummer. En dit is het resultaat. Voor dit programma zit een zeer recent nummer, die dateert namelijk uit de 21. Maar ik wilde je deze prachtige cover niet onthouden. Seabreeze.

0: We bleven nog even in Vlaanderen met Der Polizei. Een formatie gevormd rond de Mechelaar Jean Rousseau. Ze namen in 1980 deel aan Humo's Rock Rally, maar moesten de duimen leggen voor een andere groep, de Machines. Let's Do The Razzia dateert van dat jaar 1980.
1: Het juweel van de week. Zij dronken.

0: al die jaren blijven toch een leuk nummertje. Deze Sofietje van Johnny Lyon uitgeroepen deze week tot juweeltje van de week.
1: Tot ziens. Au revoir. See you later. Auf Wiedersehen. Arrivederci.
0: Inderdaad, mijn tijd zit erop. Wij maken afspraak aanstaande maandag even na 2 uur, als jij dat natuurlijk goed vindt. We gaan eruit met Michel Sardou, Les Lacs du Connemara. Neem je zakdoek al maar en ga zwaaien. De groetjes.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Pakistan heeft duizenden militairen en gevechtsvliegtuigen gestuurd naar Saoedi-Arabië als onderdeel van een defensieafspraak. Het zou gaan om zo'n 8000 militairen, 16 gevechtsvliegtuigen en een luchtafweersysteem. De inzet moet Saoedi-Arabië beschermen bij aanvallen in de spanningen rond Iran, Israël en de Verenigde Staten. Pakistan probeert tegelijkertijd ook te bemiddelen in het conflict. Volgens bronnen kan het aantal Pakistanse militairen in Saoedi-Arabië uiteindelijk oplopen tot 80.000. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan waarschijnlijk 4,4 miljoen euro verdwenen. De DigiD's werden volgens gemeenten vaak in groepen aangevraagd, begeleid door tussenpersonen. De Belastingdienst onderzoekt de zaak nu en heeft inmiddels al een aantal rekeningen geblokkeerd. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. Daardoor groeit het gebied van ruim 11.000 naar meer dan 21.000 hectare. Onder meer bossen bij Amersfoort, Soest en Baren horen er nu ook bij. Er verandert voor bezoekers en wolven niets qua regels. De Utrechtse Heuvelrug is een aaneengesloten zandrug die ruim 150.000 jaar geleden tijdens de ijstijden werd gevormd. En de chatbot van de politie, Wout, is tijdelijk offline gehaald na een fout in antwoorden over discriminatie. Bij vragen over discriminatie van Palestijnen gaf de chatbot informatie over antisemitisme. Volgens de politie gaat het om een technische oneffenheid die nu wordt onderzocht. Een woordvoerder noemt Wout wel een belangrijk hulpmiddel dat voortdurend wordt bijgewerkt. Wanneer de chatbot weer online komt, is nog niet bekend. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
4: Er kan nog meer
3: bij. T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: wat leuk zeg. Alsof ze nooit zijn weg geweest. Die Björn, die Benny.
1: Wat? De mooie Agneta en Anna.
2: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom, lieve.

z'n drieën. En het vierde zusje Bonnie en Davy Day. Gewoon gezellig. De Pointer Sisters en Jump for My Love. We maken het bijzonder gezellig het komende uur. Met alleen maar platen van toen. De voltooid verleden tijd. Qua muziek althans, toch? Ja, wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

Oh, wat klinkt de radio toch mooi. Het dit soort klanken op jouw eigen... Misschien heb je wel een transistorradio. Zo'n ouderwetse met een antennetje, weet je nog? En ontvang je ons zelfs op de Middengolf. Zo wordt het ook, hè? Oude tijden herleven, ook op het gebied van... Amplitude modulatie. Zijn we toch? AM, ja, tuurlijk. Heerlijk, de Middengolf. Goed, leuk dat je erbij bent. Zometeen vanuit deze studio 1 Fijn voor achter de keukengordijnen. En nog veel meer lekkers. Ken je dit geluid dan? Hier is Matthew Wilder. Voor jou op je radio.

0: Terug uit de voltooid verleden en fonografische tijd.
1: Een fijne vanaf de keuken.
0: Matthew Wilder en Break My Stride. Juist, hey, leuk weg. Het internet wereldwijd, ook op je mobieltje. En wellicht ook in de vrachtwagen.

0: Kilometer vreten. Kilometer vreten. Kilometer vreten.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Hans de Knecht uit Doetinchem.
3: Het moet nou toch niet gekker worden.
4: Kopje koffie, glazen wasser.
5: Nou, dat slaat niet op.

niet echt voltooid, want we draaien ze nog steeds, vrienden. Platen van toen. Dit is de Middle of the Road Show. Je hoort ook een fijne achter de keukengordijnen vandaag voorbij komen. Ook zo gezellig altijd. Kilometer Vreters was van Henk Wijngaard. Voor de truckers die meeluisteren. En dit is een Elton John.

0: iconische band was het. Uit Rotje Knor.
1: Wil je nooit meer zien.
0: Rotterdam. Dam, dam, dam, dam.
1: Oude Maasweg kwart.
0: Werd in 1979 opgericht door Wim Kerkhoff. Het mooie nummer Oude Maasweg. Met Wim Kerkhoff, Arie van der Graaf en de onvergetelijke Rien de Bruin. Dit is de Middle of the Road Show en dit is George Benson. Give me the night.

natuurlijk een hele grote hit geweest in die jaren. Tuurlijk. Maar de Boys Town Gang was niet de eerste. Tuurlijk, ook niet de laatste. Ook niet de laatste. Can't take my eyes off of you in dit geval. Goed remake door de Boys Town Gang. En later werd de plaat ook nog eens uitgebracht door onze alle Nederlander. Gerard Joling samen met Tatjana onder andere. Lieve Leute van ooit, hè? Dit is Ray Parker.

Je eerste kus. Wellicht je eerste liefde. Ja, gebeurde iedereen op een gegeven moment natuurlijk. Op de drift tussen begin jaren 70. En Kissing in the Back Row in the Moose. Tot zover voor vandaag de Middle of the Road Show. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golf, denk ik. Ja, tuurlijk, dan sluiten we elkaar weer eventjes lekker fotografisch in de armen. En zometeen nog veel meer lekkers van mijn lieve collega's. Lekker blijven luisteren dus.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De fusiepartij heet nu Progressief Nederland, kortweg pro, maar volgens onder meer pro-Veenendaal zorgt dat nu al voor erg veel verwarring bij kiezers. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Volgens de kiesraad gaan de lokale stembureaus daar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 over. En een landelijke partijnaam mag geen verwarring veroorzaken bij de naam van een andere landelijke partij. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een opvanglocatie en werden hulpdiensten aangevallen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Premier Jetten en verschillende ministers schuiven vanavond aan bij het spoedoverleg over de asielopvang. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. Daardoor groeit het gebied van ruim 11.000 naar meer dan 21.000 hectare. Onder meer bossen bij Amersfoort, Soest en Baren horen er nu ook bij. Er verandert voor bezoekers en wolven niets qua regels. De Utrechtse Heuvelrug is een aaneengesloten zandrug die ruim 150.000 jaar geleden tijdens de ijstijden werd gevormd. En de Verenigde Staten willen mogelijk meer invloed krijgen op de toekomst van Groenland. Volgens de New York Times praten de VS mee over investeringen, grondstoffen en militaire aanwezigheid op het eiland. Ook zou Washington veto's willen kunnen uitspreken tegen Russische of Chinese investeringen. President Trump zei eerder al dat hij Groenland in wil lijven en geweld daarbij niet uitsluit. De kwestie ligt gevoelig en zorgt voor spanningen tussen de VS en Denemarken binnen de NAVO. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: jaar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
11: Feel the breeze.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De fusiepartij heet nu Progressief Nederland, kortweg pro, maar volgens onder meer pro-Veenendaal zorgt dat nu al voor erg veel verwarring bij kiezers. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Volgens de kiesraad gaan de lokale stembureaus daar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 over. En een landelijke partijnaam mag geen verwarring veroorzaken bij de naam van een andere landelijke partij. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een opvanglocatie en werden hulpdiensten aangevallen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Premier Jetten en verschillende ministers schuiven vanavond aan bij het spoedoverleg over de asielopvang. En een groep techkenners, journalisten en wetenschappers wilde vandaag via de rechter meer openheid over de mogelijke overname van het bedrijf Solvinity afdwingen. Dat bedrijf beheert onder meer de systemen waarop DigiD draait. De groep, waaronder ook de stichtingen Privacy First en The Firewall, vindt dat de overheid dit niet achter gesloten deuren mag beslissen, omdat het om gevoelige persoonsgegevens gaat. De groep wil de overname door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl tegenhouden via de rechter. Het weer, vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
2: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Sea Breeze is er het programma Rockware. Presentatie Wim de Groot.

Had je niet gedacht dat hij dat ook zo mooi kon. Fallen Angels opende de maandag editie van Rockwave nummertje 533. Oftewel de Easy Rock.

Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Loper. En dat was de titel, voorafgegaan door Eric Clapton met Tears in Heaven. Het is 15 minuten over 6, dus... Jawel, jawel, jawel. De Nederlandstalige van 6:15. Als je aan tafel gaat, eet smakelijk.

en de Nederlandstalige van 6:15 was natuurlijk van Boudewijn de Groot met een meisje van 16. En daarna kwam REO Speedwagon met Can't Fight This Feeling Anymore. Nou, is het lekker of is het lekker?

0: The Loving Awareness Band met Free Your Soul, voorafgegaan door Bonnie Tyler met Totally Eclipse of the Heart. En daar weer voor Robbie Williams met het wonderschone Angels.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

minuutjes over 6:30. Als je denkt, waar luister ik naar? Nou, je luistert naar de maandag editie van Rockwave nummertje 533. Met de Easy Rock and Ballads natuurlijk. De Red Hot Chili Peppers, die horen hier trouwens ook thuis.

Children on Parade. Men at Work, waarmee ze maar willen protesteren met dit liedje tegen al het onrecht op de wereld, oorlog, geweld en al dat soort vervelende dingen. De Nederlandstalige van 13 minuten voor 7. Dit is Peter Koelewijn.

Peter Koelewijn kennen we natuurlijk van Kom van het dak af, je wordt ouder papa, Angeline, Mij oh mij, KL204. En je luisterde nu naar Robbie van Peter Koelewijn als de Nederlandstalige hier op Seabreeze. Jongen, jongen, er gebeurt hier van alles. Deze is ook heel erg mooi. Dit is Journey, een wheel in the sky.

the sky must be turning on. Altijd en altijd en altijd. De laatste, die natuurlijk niet mag ontbreken op deze maandagavond in de Easy Rock and Ballads, is Joe Cocker met Sorry Seems to Be the Hardest Word.

sorry seems to be the hardest word. Nou, als je nou eens gewoon een fout maakt, hè, dat kan, iedereen maakt fouten, de groot ook natuurlijk, dan kun je daarna toch gewoon sorry zeggen, ik heb het niet goed gezien, verkeerd gezien of wat dan ook. Maar dat schijnt voor heel veel mensen heel moeilijk te zijn. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze Easy Rock and Ballads op de maandagavond. De Rockwave nummertje 533. Ik zou zeggen, ik zie je graag morgen weer terug tussen 6 en 7 uur 's avonds met een gewone Rockwave op de dinsdag, de woensdag, donderdag zender in Woeligwater en vrijdag natuurlijk weer de vrijdageditie. Want daarmee stampen we het weekend weer luidruchtig in. 6:58. Ik zeg alvast bedankt voor het luisteren. Ik ga gauw aan tafel, want het buikje van de groot knort nogal. En ik zeg graag tot morgen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. Sinds vanochtend 11 uur ligt de Betuwe-route stil door een protestactie. Op het spoor bij Elst hebben actievoerders van Tegengas zich vastgeketend en daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Dat zijn er elke dag ruim 50. Volgens ProRail is de actie gevaarlijk en zorgt die voor grote veiligheidsrisico's. De actiegroep Tegengas protesteert tegen de fossiele handel en eist onder meer stopzetting van alle handel door Nederland met Israël. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. En de Amerikaanse president Trump trekt een rechtszaak in tegen de Amerikaanse belastingdienst IRS. Hij klaagde eerder dat belastinginformatie over hem is uitgelekt en dat hij daardoor reputatieschade heeft geleden. Trump en zijn familie eisten $10 miljard schadevergoeding, maar die zaak wordt nu geschikt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie komt er een speciaal fonds voor mensen die zich benadeeld voelen door het rechtssysteem. Maar de samenhang met deze rechtszaak is niet helemaal duidelijk. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
12: Is de uitverkoop nu al begonnen?
13: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Heel goedenavond, hartelijk welkom aan de Music Factory Radio Seabreeze tot de klok van 8 uur. We begonnen vanavond met een vrolijk deuntje van Andy Williams en het nummer Music What's the Girls By. De muzikale rondreis doen we weer vanavond. We begonnen in Amerika. We gaan nu naar Frankrijk. Charles Aznavour en Lekker Mooi Comédien.

0: geboren in Armenië, maar zijn leven lang eigenlijk, kan je wel zeggen, woonachtig in Frankrijk. Charles Aznavour en La Comédienne. Een lastig woord om uit te spreken, maar het lukt toch altijd wel weer. Dank trouwens nog even aan Wim de Groot en zijn programma het afgelopen uur.
1: Seabreeze. Classic. After classic. After classic. After classic. Classic hits.

0: Eagles doen het rustig aan. Take it easy. Daarvoor hoorde je David Garrick en Dear Mrs. Appleby.
1: Radio Seabreeze. Radio Seabreeze. De muziek maakt het verschil.
0: We gaan even terug naar het jaar 1980. Het Eurovision Song Festival. Nederland. Met Maggie McNeil en Amsterdam.

bereikte een zesde plaats in het Eurovisie Songfestival, nummer geschreven door Maggie McNeil en Alex Albert, die ook verantwoordelijk was voor het nummer Butch Me van Daisy Dynamite. Nog een nummer van het Eurovisie Songfestival, die werd nummer 1, Johnny Logan, What's Another Year?

Queen of White Soul werd wel genoemd. Deze Dusty Springfield. En je hoorde In Private. Over Soul gesproken. The OJ's. Ja. En The Love Train.

Ja, van het album Portrait of a Legend hoorde je Sam Cooke. En het is een legend absoluut. En nummer You Send Me. De muziek van eigen bodem. Nederlandse productie. De Staro. Taillights en Backroads.

0: Connie van den Bos samen met Wim Rijken. En hij was Nederlands acteur, presentator, zanger en tevens tekstschrijver. En wie weet wat liefde is.
1: Go, go!
2: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.

Sheila E. en de Bells in Mark. Zijn toen de laatste vocalen van deze avond. Ik neem vast afscheid van je. Ik wens je nog een hele prettige voortzetting van deze avond. Heel veel plezier zometeen bij Richard de Bruin en Wiebe Christ en Frank van den Berg. En als laatste vanavond Steve James. Tot de volgende week. Rond de klok van 7 uur weer een nieuwe aflevering van The Music Factory. We sluiten af met Harold Melvin en de Blue Notes en The Love I Lost.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. Het huidige is verouderd en wordt vervangen door NL Alert. Het contract voor de sirenes loopt nog tot 1 januari 2028 en daarna wil het kabinet het luchtalarm definitief uitfaseren. 2 jaar geleden was een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog voor een motie om het luchtalarm ook voor de toekomst te garanderen. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. De maatregel komt door spanningen en tekorten op de oliemarkt na de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens minister van Financiën Bessent geldt de vrijstelling voor 30 dagen. De VS hopen zo de oliemarkt tijdelijk stabiel te houden. De vorige Russische olievrijstelling was een paar dagen geleden verlopen. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. En de Verenigde Staten gaan reizigers uit delen van Afrika extra controleren vanwege de ebola-uitbraak. Het gaat om mensen die recent in Oeganda, Congo, Kinshasa of Zuid-Soedan zijn geweest. De Amerikaanse autoriteiten noemen het besmettingsrisico laag, maar volgen reizigers uit voorzorg wel extra nauwkeurig. Omdat ebola pas na maximaal 21 dagen klachten kan geven, worden reisbewegingen van de afgelopen weken onderzocht. Er geldt een uitzondering voor Amerikanen en mensen met een verblijfsvergunning. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
12: Daar kan nog meer bij.
11: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Alweer een klassieker op je radio. Muziek Express met Richard de Bruin.

Rock the Boat. En Forest natuurlijk uit 1983. Een klein beetje een soort disco variant. Altijd leuk hier om te horen in de Muziek Express. En deze zomer ziet u mij wel op het water ergens op een grote rode boot. Meer daarover binnenkort. Tijd voor Alison Moyet en Love Letters.

Bon Jovi natuurlijk hier in de Muziek Express. En You Give Love a Bad Name. Nou, dat doen wij inderdaad zeker aan de koffie. Stoute koffie. Meneer De Bruin draait dan stoute platen. Zoiets misschien. Tijd voor Matthij en Female Institution. Gaat meneer De Bruin een poging wagen om koffie in te schenken. Inderdaad.

1977, Home on Monday, Little Wiffer natuurlijk hier in de Muziek Express. We hebben hier nog zo'n klassieker. The Doobie Brothers and Taking It to the Streets, inderdaad. Meneer De Bruin gaat met de koffie op straat roepen van, er is koffie.

Albert Hammond en de Voyalectric Band hier in de Muziek Express. Ik blijf het altijd zeggen, de gratis fraaie elektrische band. Inderdaad, als er maar herrie uitkomt, dan zit het altijd goed bij meneer De Bruin. Tijd voor de Hollies en Listen to Me.

0: Bubbling over with!
1: Herinnert u zich deze nog?

Inderdaad, in 1961. Elvis Presley en Maria's The Name. Nou, meneer De Bruin, die heeft maar enige een echte naam. En dat is meneer De Bruin, Bakse Bruin met de koffie. Inderdaad. Tijd voor nog een echte klassieke Alan Parsons set in the house. Dat Jack Wild.

Uit 1982, Madness en House of Fun. Oftewel, een huis vol plezier en vertier. Nou, als je een huiskamer vol met mooie dames hebt, dan weet je wel hoe laat het kan worden s'nachts, toch? Tijd voor Armin Koener en Benny Shake Me hier in de Muziek Express.

Down Under, oftewel ergens onder duiken. The men at work, oftewel de mannen zijn aan het werk. Meneer de Bruyne, die zit achter de mannen aan met de koffie. Van, ja, kom maar hier, kom maar hier. Tijd voor de bang voor... Wat zegt hij nou, meneer de Bruyne? Bang Frank Boeiengroep. Ja, moeilijk hè, 1000 sterren. Nou, of een bril die vervangen mag worden. Kan die beter lezen.

Status Quo natuurlijk en de wanderer, echte van vernieuw, 45 toeren. Hoor maar, ja, echt, geen digitaal, echt analoog. Ja, toch mooi, hè, inderdaad. Dit is de Muziek Express, tijd voor Linda Ronstadt en It's So Easy. Was het maar zo.

0: nieuws van 9 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Palliatief specialisten maken zich zorgen en willen onderzoek naar die stijging. Volgens deskundigen is het nu onduidelijk of palliatieve sedatie soms te snel wordt ingezet. Artsenorganisatie KNMG zegt dat extra onderzoek wel meer duidelijkheid kan geven, maar benadrukt dat er sprake is van normaal medisch handelen. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. Het huidige is verouderd en wordt vervangen door NL Alert. Het contract voor de sirenes loopt nog tot 1 januari 2028 en daarna wil het kabinet het luchtalarm definitief uitfaseren. 2 jaar geleden was een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog voor een motie om het luchtalarm ook voor de toekomst te garanderen. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. De maatregel komt door spanningen en tekorten op de oliemarkt na de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens minister van Financiën Bessent geldt de vrijstelling voor 30 dagen. De VS hopen zo de oliemarkt tijdelijk stabiel te houden. De vorige Russische olievrijstelling was een paar dagen geleden verlopen. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Musk hielp in 2015 met de oprichting van het bedrijf achter ChatGPT. De zaak richtte zich onder meer tegen de hoogste baas Altman. Maar volgens de jury is de claim van Musk verjaard. De rechter moet nog definitief oordelen, maar is het wel eens met de jury. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: naar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
11: Feel the breeze.
14: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
15: Dit is Wiebe Christ met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.
14: Radio

Rainbox, een Nederlandse progressieve rockgroep oorspronkelijk afkomstig uit Amsterdam. Actief tussen 1968 en 1972 en ook vanaf 2009. Gitarist Jan Akkerman en drummer Pierre van der Linden, beide later lid van de band Focus, maakten deel uit van de oorspronkelijke bezetting naast zanger Cas Lux en basgitarist André Rijen. De debuutsingle Down Man verriet al meteen het enorme potentieel van de groep met hun progressieve bluesstijl en vooral het karakteristieke hoge stemgeluid van Cas Lux.

Daarnaast bleken Lux en Akkerman in staat tot het schrijven van origineel materiaal, terwijl de covers opvielen door de verrassende interpretatie. Een van de bekendste covers van Brainbox was Reason to Believe van Tim Hardin. Het was in 1971 de eerste hit van Rod Stewart, met op de B-kant Maggie May.

andere bekende cover was Summertime van George Gershwin. Oorspronkelijk een slaapliedje uit de opera Porgy and Bess in 1935. Er schijnen duizenden coverversies van gemaakt te zijn. Onder andere door Billie Holiday, Janis Joplin, Miles Davis, Sam Cooke en Nina Simone. Die namen ook allemaal het nummer op. De Brainbox versie verscheen in oktober 1969 en haalde de 16e plaats in de top 40.

Het naamloze debuutalbum uit 1969 bevat nummers als Amsterdam, The First Days, het psychedelische nummer Sea of Delight van bijna 17 minuten en de stevige rocksong met gitaarsolo en fluit Dark Rose. Het stond op de B-kant van Summertime en was daarmee een plaat met twee A-kanten.

band heeft in deze samenstelling maar kort bestaan, omdat gitarist Jan Akkerman eind 1969 werd weggestuurd door de manager nadat hij repeteerde met het trio Thijs van Leer. Down Man werd met Woman's Gone op de B-kant een bescheiden hit in de Verenigde Staten.

In Nederland had Brainbox een aantal hitsingles, waaronder Between Alpha en Omega, die in de zomer van 1970 bleef steken in de tipparade. To You en Domesday Train, die in oktober 1970 alarmschijf werd en de 16e plaats haalde. Je krijgt ze alle drie te horen, want zo groot is de playlist niet.

Rainbox was een middenmotor in de top 40 en kwam meestal niet verder dan 8 weken notering. The Smile, Old Friends Have a Right To, met op de B-kant The Flight, kwam uit in december 1970 en was een opvallende ballad die je beslist deed meezingen.

De dramatische wisselingen van personeel hadden een negatief effect op de muziek en uiteindelijk ook de populariteit van de groep. De tweede LP Parts kon niet tippen aan het voortreffelijk debuut. De magie ontbrak en langzaam maar zeker zakte Brainbox weg. A Part of Me is a Part of You is in 1972 de laatst genoteerde single die in de tipparade blijft steken.

In datzelfde jaar gaat de band uit elkaar, 1972 dus. Cas Lux bouwt dan al aan een solo carrière. Jan Akkerman en Pierre van der Linden zijn zeer succesvol met Focus. In oktober 2009 riep Cas Lux de band toch weer bij elkaar. Het eerste optreden vond plaats op 9 januari 2010 in De Lantaarn in Hellendoorn. En er volgde een tour door Nederland begin 2010. Het jaar daarna nam de band voor het eerst in bijna 40 jaar een nieuw studioalbum op met als titel The Third Flood en ging weer toeren. Jan Akkerman ging in 2012 met het oude Brainbox repertoire toeren onder de naam My Brainbox met als zanger Bert Herink. In april 2018 kozen de lezers van het Nederlandse maandblad Lust for Life het album Brainbox tot nummer 4 van de beste albums van de Lage Landen. Dit album wordt beschouwd als een van de meest legendarische in de Nederlandse rockgeschiedenis. Goed bekeken bestond Brainbox amper 4 jaar, maar liet toch 10 juweeltjes achter die niet meer staan in de fonotheek van de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.

met 1. Van 10 tot 11. Frank in de Blues. Dat is blues, rhythm and blues, jazz, country, soul. Met het hart, de ziel en de zenuwen bloot. En dat allemaal liefst een beetje rauw. Straks vanaf 10 uur op Radio Seabreeze. Een programma van...

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Palliatief specialisten maken zich zorgen en willen onderzoek naar die stijging. Volgens deskundigen is het nu onduidelijk of palliatieve sedatie soms te snel wordt ingezet. Artsenorganisatie KNMG zegt dat extra onderzoek wel meer duidelijkheid kan geven, maar benadrukt dat er sprake is van normaal medisch handelen. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. Eigenaar Oceanwide Expeditions laat het schip eerst grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd in overleg met het RIVM. Twee geplande reizen zijn geschrapt vanwege die schoonmaakoperatie. De Hondius ligt nu in Rotterdam, waar de bemanning in quarantaine is gegaan. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen op het programma. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Musk hielp in 2015 met de oprichting van het bedrijf achter ChatGPT. De zaak richtte zich onder meer tegen de hoogste baas Altman. Maar volgens de jury is de claim van Musk verjaard. De rechter moet nog definitief oordelen, maar is het wel eens met de jury. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Dit is
8: is het station waar jij centraal staat. Radio Seabreeze. Dit is Frank van den Berg.

0: weer bij een gezellig uur blues. Frank in the Blues. We begonnen met Guitar Shorty.
1: No more lies escape.
0: Singer-songwriter.
1: No more telling lies. Cause it's all on the bottom line.
2: Pure nostalgie. Pure muziek. Seabreeze AM.

B. Beginnen met een B. Dat is de Blue Torch Baby. Maar ook heel veel artiesten met een B. Zo heb ik Bobby Blantz, Bobby Snitcher, Bonnie Lee, Bokum Brothers, Bill Doggett, Blues Brothers Band. En natuurlijk ook, eens even kijken, B.B. King. Ja, natuurlijk. Mag natuurlijk ook niet in mijn show missen. Dit is ook met een B. Dit is Buster Benton. You Accuse Me.

0: lekkertje. Lekker stukje. Muziek. Zonder zang. Moet ook kunnen, dacht ik zo. Gold Green. Dat is 1988. Dat is allemaal op Seabreez. Radio Seabreez. 1395 op de AM.
1: Seabreez AM. Nostalgisch verfrissend. 1395 kHz middengolf. Internet. www.radioseabreez.nl.

the stuff.

wat ik al zei, ik heb veel platen met, beginnen met een B, artiesten. Bobby Schnitzer is dit. Get Off The Stuff. Dit is weer een andere Bobby.

Universal Rock. Deze kwam van vinyl. Was al te horen, hè? Zo slechte kwaliteit. Uit 91. En om in hetzelfde genre te blijven is het Bonnie Lee. Woo! Iets betere kwaliteit.

0: Swingt het, hè? Swingt de pan uit. Let it roll. Uit 98. Bonnie Lee.
1: Volg Seabreeze AM op Facebook. Facebook.com/radioseabreeze.

Deze man had natuurlijk geen aankondiging nodig. We kennen hem allemaal. B.B. King. Happy Birthday Blues. Altijd de laatste klapje nog even. Een liedje over slechte whisky.

Nou, ik hou wel van een whiskietje hoor. Bad, bad whiskey. Een heerlijke single maltje of zo. Bad whiskey. Ik heb niet zo verstand van whiskies, maar de ene smaakt wat lekkerder dan de ander. Ik hou niet zo van een scherpe, een zachte. De 92, Bad, bad whiskey. Dat drinken we bij Seabreeze. Lekker hoor. My mother-in-law came to visit.

0: En ik zei natuurlijk net, we houden ook wel van een whiskytje, maar alles natuurlijk met mate.
1: We're the radio station that plays all of your favorites back to back. Seabreeze, 1395 AM.

Toen ik deze hoorde, moest ik meteen eigenlijk aan Gary Moore denken. Dus ik denk, laat ik hem er maar even in gooien, zo direct. Dus even kijken, deze toets moet ik hebben. The Getaway Blues.

0: Ja, dat kan ik niet anders. Dat heb ik ook. Mijn naam is niet van niks. Frank in the Blues. Het is alweer het laatste nummertje, zie ik. Tijd gaat hard als je lol hebt. Een stukje van de Blues Brothers Band.
1: What's that walking around in here?
0: Your feet feel like too big.
1: Elephant pattern.
0: Ik zou zeggen, tot volgende week weer. Elke maandag. Tussen 10 en 11 uur 's avonds. Frank in the Blues.
1: Check it out, baby.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. Eigenaar Oceanwide Expeditions laat het schip eerst grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd in overleg met het RIVM. Twee geplande reizen zijn geschrapt vanwege die schoonmaakoperatie. De Hondius ligt nu in Rotterdam, waar de bemanning in quarantaine is gegaan. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen op het programma. En de politie is op zoek naar de 23-jarige Solano Z, die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij langs de snelweg A1 bij Muiden. Het incident vond plaats bij tankstation Honswijk, waar een 37-jarige man zwaar gewond werd gevonden en later overleed. De politie denkt dat Z uit de regio Amsterdam en Diemen komt en mogelijk zijn uiterlijk heeft veranderd. In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn foto's van hem getoond. Er is een beloning van €10.000 uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Is de uitverkoop nu al begonnen?
14: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Hello and welcome to my Blues Cafe with me, Steve James. I have a full hour of the blues lined up for you today. And if you love the blues, then stay tuned for the next hour. I have some great artists coming up. I've got Billy Gibbons, Grit and Grace Combo, Rebecca Downs and Mike Finnegan, just to name a few. And my artist of the week this week is Samantha Martin and Delta Sugar from their A Beautiful Buzz album. So we've got a lot of blues to fit in over the next hour, so sit back with me, Steve James, and enjoy the ride. And to start the show today, Hardware is the third solo album by American rock musician Billy Gibbons. Yes, that's the fella, the one from ZZ Top with the great beard. The album was released on June the 4th, 2021 on Concord Records. So here it is. This is Billy Gibbons featuring Larkin Poe with a song called Stackin' Bones.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
14: Er kan nog meer
13: bij. T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: 10 jaar.
8: naar Radio Seabreeze.
13: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
15: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
14: Feel the breeze.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Mag.
16: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
16: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel.
17: U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Met Pam Vermeulen naar het Verre Oosten voor de ongelooflijke prijs van 28.800 frank. Vliegreis, hotel, rondreis inbegrepen. 150 combinaties mogelijk. Thailand, Tokio, Jakarta.
2: Telefoneer nu 031 76 72.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.